0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zijn kampioen van Spanje, FC Barcelona, stelde de Spaanse landstitel veilig in een rechtstreeks duel met aartsrivaal Real Madrid. Er werd met 2-0 gewonnen door de Catalanen. En voor oranje middenvelder Frenkie de Jong betekent dit kampioenschap niet alleen een sportief succes, maar ook een aanzienlijke financiële meevaller. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is voor de club trouwens een historisch moment, want nog nooit eerder werd het kampioenschap officieel beslist tijdens een rechtstreeks duel met de grote concurrent. Door de winst in de beladen wedstrijd, ook wel El Clasico genoemd, is de voorsprong in de competitie nu definitief niet meer in te lopen. Rondom de spelersgroep hangt een positieve sfeer en dat komt mede door een goed gevulde bonuspot van ruim 22 miljoen euro die de club voor iedereen heeft klaargezet. De Jong behoort tot de best betaalde krachten in de selectie, waardoor zijn persoonlijke bonus kan oplopen tot zo'n 1,5 miljoen euro. Hij is overigens niet de enige die profiteert. Ook de fysiotherapeuten en materiaalverzorgers van de club delen mee in de feestvreugde en krijgen een extra bonus. Middenvelder kan zich nu wel met een goed gevoel gaan voorbereiden op de zomerse interlandperiode. Na de laatste verplichtingen in Spanje zal hij zich in Zeist bij het Nederlands elftal melden. Daar begint de laatste fase van de voorbereiding op het WK. Met onder meer een oefenwedstrijd tegen Algerije. Allemaal richting de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. When you

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is ook volgend seizoen gewoon de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Club heeft het felbegeerde ticket voor de Champions League inmiddels op zak. Al ging dat dit jaar niet bepaald zonder slag of stoot. En hoewel de resultaten soms wat wisselvallig waren, kijkt de trainer nu alweer vol vertrouwen vooruit naar een nieuw jaar in Rotterdam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er binnen de clubleiding veel gaat veranderen, is van Persie duidelijk over zijn eigen toekomst. Hij heeft nog een contract en gaat ervan uit dat hij de ruimte krijgt om aan de selectie te bouwen. Trainer is vooral te spreken over de steun die hij kreeg van de vertrekkende directeur Dennis de Kloeze. Volgens Van Persie is het een goed teken dat de club achter de trainer bleef staan toen de resultaten even tegen zaten. Hij vindt dat meer clubs daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch blijft Van Persie ook realistisch. Feyenoord heeft zich weliswaar voor het belangrijkste toernooi van Europa geplaatst, maar het gat met de koploper is dit jaar wel erg groot. Trainer zegt dat hij volgend seizoen niet wekelijks over de landstitel zal praten. Volgens hem moet werkelijk alles meezitten om kampioen van Nederland te kunnen worden. De komende periode gebruikt hij om samen met zijn staf te bepalen welke spelers mogen blijven en waar versterking nodig is om volgend jaar weer mee te kunnen doen op het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 3 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De race tegen de klok is begonnen voor Memphis Depay. Topscorer van het Nederlands elftal staat al een flinke tijd aan de kant met een blessure. En de zorgen over zijn fitheid voor het naderende WK in Noord-Amerika nemen ook toe. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kwam eind maart voor het laatst in actie. En sindsdien kampt hij met een hardnekkige dijkbeenblessure die door een fout in zijn revalidatieproces zelfs even verergerde. Depay reisde onlangs niet mee naar Colombia voor de Copa Libertadores en ontbrak ook in de Braziliaanse competitie tegen São Paulo. Hij heeft inmiddels al 12 wedstrijden op rij moeten missen bij zijn club Corinthians. En het gebrek aan wedstrijdritme begint nu zorgwekkend te worden. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie op de voet. De trainer was eerst nog heel stellig over het feit dat Memphis echt minuten moest maken. Maar daar denkt hij inmiddels anders over. Koeman geeft aan dat hij de aanvaller eventueel ook mee naar het toernooi wil nemen als hij niet volledig fit is. Hij verwijst daarbij naar het EK van 2024, waar hij eigenlijk hetzelfde deed. Depay zou in dat geval als reservespeler aan het toernooi kunnen beginnen. Eind mei maakt Koeman de definitieve WK-selectie bekend. En tot die tijd heeft de spits nog een handvol wedstrijden bij zijn club om te laten zien dat hij er klaar voor is voor de openingswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull teambaas Laurent Mekki heeft onthuld dat de recente verbeteringen bij het team vooral te danken zijn aan het terugwinnen van vertrouwen in de auto. Na een periode waarin Verstappen de aansluiting met de top volledig kwijt was, heeft een ingrijpend pakket aan vernieuwingen de weg naar voren weer vrijgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mekki lag het probleem niet alleen bij de aerodynamica, maar ook bij de onvoorspelbaarheid van de wagen. Hij legt uit dat het team op een gegeven moment moest inzien dat ze de coureurs geen auto gaven waar ze ronde na ronde voluit mee konden gaan. En de focus lag daarom volledig op het creëren van een constante auto. Mekki stelt dat het gebrek aan vertrouwen van de rijders het team een enorme hoeveelheid rondetijd kostte. En geeft ook toe dat de auto onvoorspelbaar was, waardoor Verstappen en teamgenoot Hadjard niet voluit durfden te pushen in de bochten. Vooral de aanpassingen aan het stuursysteem bleken uiteindelijk cruciaal. Verstappen bevestigt dat hij de auto nu met meer precisie de bocht in kan sturen, wat zich weer direct vertaalt in betere prestaties. Toch blijft de teambaas realistisch, waarschuwt dat ze er zeker nog niet zijn. Mekki benadrukt dat er nog verschillende technische punten opgelost moeten worden om de concurrentie voor te kunnen blijven. Het belangrijkste doel voor de komende tijd is om die stabiele basis verder uit te bouwen, zodat de coureurs het maximale uit de auto kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Nee.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 24 uur van de Nürburgring is voor het eerst in de geschiedenis volledig uitverkocht voor het hele wedstrijdweekend. De organisatie koppelt de enorme run op tickets direct aan de komst van viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog nooit eerder waren alle weekendkaarten voor dit evenement op het iconisch Duitse circuit al voortijdig vergeven. De organisatie spreekt van een historische situatie en verwacht dit jaar ruim 300.000 bezoekers. En dat is een flinke stijging ten opzichte van het recordaantal van vorig jaar. Vooral de internationale belangstelling is volgens de organisatie fors gegroeid, nu de Formule 1 kampioen op de lijst van deelnemers staat. Het circuit laat weten dat er ter plekke geen tickets meer worden verkocht en de organisatie adviseert fans om niet zonder geldig kaartje naar de Eifel te komen. Ze zullen het terrein namelijk niet opkomen. Grote drukte zorgt ook voor de nodige logistieke uitdagingen natuurlijk rond de Nordschleife. Er wordt aan bezoekers gevraagd om zo vroeg mogelijk naar het circuit te komen. En dat moet dan weer helpen om de parkeerstromen en de nagenoeg volle campings in goede banen te leiden. En niet alleen op de tribunes, maar ook op de baan is het drukker dan gepland. Er werd een limiet van 150 auto's ingesteld, maar de organisatie heeft besloten om de startlijst toch uit te breiden. Er zullen uiteindelijk aan de start van de 24-uursrace 161 auto's staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Dennis de Kloeze verlaat Feyenoord, maar wel met een ticket voor de Champions League in de binnenzak. De algemeen directeur nam na de beslissende wedstrijd tegen AZ in tranen afscheid van het publiek in de Kuip. De club is volgend seizoen verzekerd van het hoogste Europese podium. En dat zorgt voor een enorme ontlading bij de vertrekkend bestuurder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kloeze kijkt terug op een bewogen periode. Hij noemt het een moeilijk jaar, waarin het niet makkelijk was om altijd maar de rust te bewaren. Ondanks wisselende sportieve prestaties bleef hij wel de spelersgroep en de staf onvoorwaardelijk steunen. En hij hoopt dat de club op deze basis kan doorbouwen, nu hij zelf de overstap maakt naar de Mexicaanse club Monterrey. Hij gaat daar aan de slag als sportief directeur. Zijn vertrek naar Mexico is een persoonlijke keuze. Hoewel de Kloeze eerder dit jaar te maken kreeg met bedreigingen, benadrukt hij dat dit niet de reden is voor zijn afscheid. Hij heeft zich naar eigen zeggen altijd veilig gevoeld in Rotterdam, maar de stap naar Mexico voelt voor hem als thuiskomen, mede omdat zijn echtgenote uit dat land komt. Ook voor trainer Robin van Persie was het afscheid emotioneel. Hij prijst de loyaliteit van de directeur. Juist op het moment dat de druk op de trainer toenam, hield de Kloeze vertrouwen in de samenwerking. En volgens Van Persie verdient de directeur dit positieve afscheid dan ook volledig.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ze spelen volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau. NAC Breda keert terug naar de keukenkampioendivisie. Degradatie uit de Eredivisie werd definitief tijdens een beladen wedstrijd tegen Heerenveen. Die ook nog eens definitief werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel NAC in de slotfase met 2-0 voor stond, was dat niet genoeg om degradatie te ontlopen. De sfeer in het Radverlegstadion sloeg volledig om toen supporters vuurwerk op het gras gooiden. De trainer Carl Hoefkens reageert gelaten op het resultaat. Hij geeft aan dat de ploeg keihard heeft gewerkt om dit scenario te voorkomen. Maar het is nu wel bittere werkelijkheid geworden. De trainer vindt het vooral jammer dat een kleine groep supporters de macht greep in het stadion. Terwijl de wedstrijd volgens hem gewoon uitgespeeld had moeten worden. De aanvoerder van NAC, Boy Kemper, spreekt van een harde klap. Voor Kemper was dit ook zijn laatste wedstrijd in het shirt van NAC Breda. Hij had gehoopt afscheid te nemen met handhaving. Zeker omdat hij zelf met 2 doelpunten een belangrijk aandeel had in de voorsprong. Aanvoerder zag in de slotfase echter alles misgaan. Terwijl de ploeg hoorde dat degradatie officieel een feit was, vlogen de voorwerpen dus het veld op. En volgens Kemper doet het ontzettend veel pijn dat het doek nu definitief is gevallen. Want het zorgt voor een negatieve nasmaak bij een toch al beladen afscheid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ze zijn kampioen van Spanje, FC Barcelona, stelde de Spaanse landstitel veilig in een rechtstreeks duel met aartsrivaal Real Madrid. Er werd met 2-0 gewonnen door de Catalanen. En voor oranje middenvelder Frenkie de Jong betekent dit kampioenschap niet alleen een sportief succes, maar ook een aanzienlijke financiële meevaller. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is voor de club trouwens een historisch moment, want nog nooit eerder werd het kampioenschap officieel beslist tijdens een rechtstreeks duel met de grote concurrent. Door de winst in de beladen wedstrijd, ook wel El Clasico genoemd, is de voorsprong in de competitie nu definitief niet meer in te lopen. Rondom de spelersgroep hangt een positieve sfeer en dat komt mede door een goed gevulde bonuspot van ruim 22 miljoen euro die de club voor iedereen heeft klaargezet. De Jong behoort tot de best betaalde krachten in de selectie, waardoor zijn persoonlijke bonus kan oplopen tot zo'n 1,5 miljoen euro. Hij is overigens niet de enige die profiteert. Ook de fysiotherapeuten en materiaalverzorgers van de club delen mee in de feestvreugde en krijgen een extra bonus. Middenvelder kan zich nu wel met een goed gevoel gaan voorbereiden op de zomerse interlandperiode. Na de laatste verplichtingen in Spanje zal hij zich in Zeist bij het Nederlands elftal melden. Daar begint de laatste fase van de voorbereiding op het WK. Met onder meer een oefenwedstrijd tegen Algerije. Allemaal richting de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is ook volgend seizoen gewoon de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Club heeft het felbegeerde ticket voor de Champions League inmiddels op zak. Al ging dat dit jaar niet bepaald zonder slag of stoot. En hoewel de resultaten soms wat wisselvallig waren, kijkt de trainer nu alweer vol vertrouwen vooruit naar een nieuw jaar in Rotterdam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er binnen de clubleiding veel gaat veranderen, is van Persie duidelijk over zijn eigen toekomst. Hij heeft nog een contract en gaat ervan uit dat hij de ruimte krijgt om aan de selectie te bouwen. Trainer is vooral te spreken over de steun die hij kreeg van de vertrekkende directeur Dennis de Kloeze. Volgens Van Persie is het een goed teken dat de club achter de trainer bleef staan toen de resultaten even tegen zaten. Hij vindt dat meer clubs daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch blijft Van Persie ook realistisch. Feyenoord heeft zich weliswaar voor het belangrijkste toernooi van Europa geplaatst, maar het gat met de koploper is dit jaar wel erg groot. Trainer zegt dat hij volgend seizoen niet wekelijks over de landstitel zal praten. Volgens hem moet werkelijk alles meezitten om kampioen van Nederland te kunnen worden. De komende periode gebruikt hij om samen met zijn staf te bepalen welke spelers mogen blijven en waar versterking nodig is om volgend jaar weer mee te kunnen doen op het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met vertrouwde dagelijkse files in de Randstad. Zo staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam rekken op 20 minuten vertraging. En de A7 tot Slothoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid moet je rekenen op 20 minuten oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De race tegen de klok is begonnen voor Memphis Depay. Topscorer van het Nederlands elftal staat al een flinke tijd aan de kant met een blessure. En de zorgen over zijn fitheid voor het naderende WK in Noord-Amerika nemen ook toe. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kwam eind maart voor het laatst in actie. En sindsdien kampt hij met een hardnekkige dijbeenblessure die door een fout in zijn revalidatieproces zelfs even verergerde. Depay reisde onlangs niet mee naar Colombia voor de Copa Libertadores en ontbrak ook in de Braziliaanse competitie tegen São Paulo. Hij heeft inmiddels al 12 wedstrijden op rij moeten missen bij zijn club Corinthians. En het gebrek aan wedstrijdritme begint nu zorgwekkend te worden. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie op de voet. De trainer was eerst nog heel stellig over het feit dat Memphis echt minuten moest maken. Maar daar denkt hij inmiddels anders over. Koeman geeft aan dat hij de aanvaller eventueel ook mee naar het toernooi wil nemen als hij niet volledig fit is. Hij verwijst daarbij naar het EK van 2024, waar hij eigenlijk hetzelfde deed. Depay zou in dat geval als reservespeler aan het toernooi kunnen beginnen. Eind mei maakt Koeman de definitieve WK-selectie bekend. En tot die tijd heeft de spits nog een handvol wedstrijden bij zijn club om te laten zien dat hij er klaar voor is voor de openingswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: of speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden, 20 minuten.

0: vertraging. Ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan de A7 nog, Boren richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Dit is Grand Prix.

0: Jones. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull teambaas Laurent Mekki heeft onthuld dat de recente verbeteringen bij het team vooral te danken zijn aan het terugwinnen van vertrouwen in de auto. Na een periode waarin Verstappen de aansluiting met de top volledig kwijt was, heeft een ingrijpend pakket aan vernieuwingen de weg naar voren weer vrijgemaakt. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mekki lag het probleem niet alleen bij de aerodynamica, maar ook bij de onvoorspelbaarheid van de wagen. Hij legt uit dat het team op een gegeven moment moest inzien dat ze de coureurs geen auto gaven waar ze ronde na ronde voluit mee konden gaan. En de focus lag daarom volledig op het creëren van een constante auto. Mekki stelt dat het gebrek aan vertrouwen van de rijders het team een enorme hoeveelheid rondetijd kostte. En geeft ook toe dat de auto onvoorspelbaar was, waardoor Verstappen en teamgenoot Hadjar niet voluit durfden te pushen in de bochten. Vooral de aanpassingen aan het stuursysteem bleken uiteindelijk cruciaal. Verstappen bevestigt dat hij de auto nu met meer precisie de bocht in kan sturen, wat zich weer direct vertaalt in betere prestaties. Toch blijft de teambaas realistisch, waarschuwt dat ze er zeker nog niet zijn. Mekki benadrukt dat er nog verschillende technische punten opgelost moeten worden om de concurrentie voor te kunnen blijven. Het belangrijkste doel voor de komende tijd is om die stabiele basis verder uit te bouwen, zodat de coureurs het maximale uit de auto kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er ook 20 minuten langer over. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 24 uur van de Nürburgring is voor het eerst in de geschiedenis volledig uitverkocht voor het hele wedstrijdweekend. De organisatie koppelt de enorme run op tickets direct aan de komst van viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog nooit eerder waren alle weekendkaarten voor dit evenement op het iconisch Duitse circuit al voortijdig vergeven. De organisatie spreekt van een historische situatie en verwacht dit jaar ruim 300.000 bezoekers. En dat is een flinke stijging ten opzichte van het recordaantal van vorig jaar. Vooral de internationale belangstelling is volgens de organisatie fors gegroeid, nu de Formule 1 kampioen op de lijst van deelnemers staat. Het circuit laat weten dat er ter plekke geen tickets meer worden verkocht en de organisatie adviseert fans om niet zonder geldig kaartje naar de Eifel te komen. Ze zullen het terrein namelijk niet opkomen. Grote drukte zorgt ook voor de nodige logistieke uitdagingen natuurlijk rond de Nordschleife. Er wordt aan bezoekers gevraagd om zo vroeg mogelijk naar het circuit te komen. En dat moet dan weer helpen om de parkeerstromen en de nagenoeg volle campings in goede banen te leiden. En niet alleen op de tribunes, maar ook op de baan is het drukker dan gepland. Er werd een limiet van 150 auto's ingesteld, maar de organisatie heeft besloten om de startlijst toch uit te breiden. Er zullen uiteindelijk aan de start van de 24-uursrace 161 auto's staan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis de Kloeze verlaat Feyenoord, maar wel met een ticket voor de Champions League in de binnenzak. De algemeen directeur nam na de beslissende wedstrijd tegen AZ in tranen afscheid van het publiek in de Kuip. De club is volgend seizoen verzekerd van het hoogste Europese podium. En dat zorgt voor een enorme ontlading bij de vertrekkend bestuurder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kloeze kijkt terug op een bewogen periode. Hij noemt het een moeilijk jaar, waarin het niet makkelijk was om altijd maar de rust te bewaren. Ondanks wisselende sportieve prestaties bleef hij wel de spelersgroep en de staf onvoorwaardelijk steunen. En hij hoopt dat de club op deze basis kan doorbouwen, nu hij zelf de overstap maakt naar de Mexicaanse club Monterrey. Hij gaat daar aan de slag als sportief directeur. Zijn vertrek naar Mexico is een persoonlijke keuze. Hoewel de Kloeze eerder dit jaar te maken kreeg met bedreigingen, benadrukt hij dat dit niet de reden is voor zijn afscheid. Hij heeft zich naar eigen zeggen altijd veilig gevoeld in Rotterdam. Maar de stap naar Mexico voelt voor hem als thuiskomen, mede omdat zijn echtgenote uit dat land komt. Ook voor trainer Robin van Persie was het afscheid emotioneel. Hij prijst de loyaliteit van de directeur. Juist op het moment dat de druk op de trainer toenam, hield de Kloeze vertrouwen in de samenwerking. En volgens Van Persie verdient de directeur dit positieve afscheid dan ook volledig.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een half uur langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een half uur vertraging.
2: Dance hits.
4: Grand Prix Radio. What time is it, man?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ze spelen volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau. NAC Breda keert terug naar de keukenkampioendivisie. Degradatie uit de eredivisie werd definitief tijdens een beladen wedstrijd tegen Heerenveen. Die ook nog eens definitief werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel NAC in de slotfase met 2-0 voor stond, was dat niet genoeg om degradatie te ontlopen. De sfeer in het Radverlegstadion sloeg volledig om toen supporters vuurwerk op het gras gooiden. De trainer Carl Hoefkens reageert gelaten op het resultaat. Hij geeft aan dat de ploeg keihard heeft gewerkt om dit scenario te voorkomen. Maar het is nu wel bittere werkelijkheid geworden. De trainer vindt het vooral jammer dat een kleine groep supporters de macht greep in het stadion. Terwijl de wedstrijd volgens hem gewoon uitgespeeld had moeten worden. De aanvoerder van NAC, Boy Kemper, spreekt van een harde klap. Voor Kemper was dit ook zijn laatste wedstrijd in het shirt van NAC Breda. Hij had gehoopt afscheid te nemen met handhaving, zeker omdat hij zelf met 2 doelpunten een belangrijk aandeel had in de voorsprong. Aanvoerder zag in de slotfase echter alles misgaan. Terwijl de ploeg hoorde dat degradatie officieel een feit was, vlogen de voorwerpen dus het veld op. En volgens Kemper doet het ontzettend veel pijn dat het doek nu definitief is gevallen, want het zorgt voor een negatieve nasmaak bij een toch al beladen afscheid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht.

0: Bij knooppunt Azenlo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ze zijn kampioen van Spanje, FC Barcelona, stelde de Spaanse landstitel veilig in een rechtstreeks duel met aartsrivaal Real Madrid. Er werd met 2-0 gewonnen door de Catalanen. En voor oranje middenvelder Frenkie de Jong betekent dit kampioenschap niet alleen een sportief succes, maar ook een aanzienlijke financiële meevaller. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is voor de club trouwens een historisch moment, want nog nooit eerder werd het kampioenschap officieel beslist tijdens een rechtstreeks duel met de grote concurrent. Door de winst in de beladen wedstrijd, ook wel El Clasico genoemd, is de voorsprong in de competitie nu definitief niet meer in te lopen. Rondom de spelersgroep hangt een positieve sfeer en dat komt mede door een goed gevulde bonuspot van ruim 22 miljoen euro die de club voor iedereen heeft klaargezet. De Jong behoort tot de best betaalde krachten in de selectie, waardoor zijn persoonlijke bonus kan oplopen tot zo'n 1,5 miljoen euro. Hij is overigens niet de enige die profiteert. Ook de fysiotherapeuten en materiaalverzorgers van de club delen mee in de feestvreugde en krijgen een extra bonus. Middenvelder kan zich nu wel met een goed gevoel gaan voorbereiden op de zomerse interlandperiode. Na de laatste verplichtingen in Spanje zal hij zich in Zeist bij het Nederlands elftal melden. Daar begint de laatste fase van de voorbereiding op het WK met onder meer een oefenwedstrijd tegen Algerije. Allemaal richting de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello ook hier een uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is ook volgend seizoen gewoon de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Club heeft het felbegeerde ticket voor de Champions League inmiddels op zak. Al ging dat dit jaar niet bepaald zonder slag of stoot. En hoewel de resultaten soms wat wisselvallig waren, kijkt de trainer nu alweer vol vertrouwen vooruit naar een nieuw jaar in Rotterdam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er binnen de clubleiding veel gaat veranderen, is van Persie duidelijk over zijn eigen toekomst. Hij heeft nog een contract en gaat ervan uit dat hij de ruimte krijgt om aan de selectie te bouwen. Trainer is vooral te spreken over de steun die hij kreeg van de vertrekkende directeur Dennis de Kloeze. Volgens Van Persie is het een goed teken dat de club achter de trainer bleef staan toen de resultaten even tegenzaten. Hij vindt dat meer clubs daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch blijft Van Persie ook realistisch. Feyenoord heeft zich weliswaar voor het belangrijkste toernooi van Europa geplaatst, maar het gat met de koploper is dit jaar wel erg groot. Trainer zegt dat hij volgend seizoen niet wekelijks over de landstitel zal praten. Volgens hem moet werkelijk alles meezitten om kampioen van Nederland te kunnen worden. De komende periode gebruikt hij om samen met zijn staf te bepalen welke spelers mogen blijven en waar versterking nodig is om volgend jaar weer mee te kunnen doen op het hoogste niveau.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Naar het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van de advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging een kleine 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst rijdt het langzaam. 5 tot 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsstadion Tial wordt mogelijk het decor van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen wil het gesprek aangaan met de stadion in Heerenveen om een mogelijke samenwerking te bespreken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Fransen lieten eerder al weten dat ze voor de Spelen in de Alpen geen nieuwe schaatshal gaan bouwen. En dat opent deuren voor bestaande locaties buiten de landsgrenzen. Naast Heerenveen was ook het Italiaanse Turijn in beeld, maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de Nederlandse schaatstempel. NOC-NSF bevestigt dat de gesprekken gaande zijn met het Internationaal Olympisch Comité en dat er de komende periode op detailniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hoewel de keuze nog niet definitief vaststaat, is de kans op een toewijzing door deze exclusieve status flink toegenomen. Volgens de sportkoepel is een lange periode van informeren nu voorbij en wordt er de komende tijd op detailniveau gesproken over een samenwerking. Naast het stadion zijn ook de Schaatsbond, de provincie en het ministerie betrokken bij de plannen. Als Tialf wordt gekozen als locatie, beleeft Nederland een primeur. Nooit eerder werden de winterspelen, ook al is het maar voor een deel, op Nederlandse bodem gehouden. Er zou bovendien de allereerste keer zijn dat de organisatie van de winterspelen over twee verschillende landen wordt verdeeld. De definitieve beslissing over de locaties wordt aan het begin van de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Gérard Piqué heeft een boete van 2 ton gekregen voor het illegaal gebruiken van voorkennis bij de aankoop van aandelen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse toezichthouder heeft de oud-voetballer een sanctie van €200.000 opgelegd. De aanleiding voor de boete is een transactie rondom een bedrijf in de gezondheidssector. Piqué kocht voor een groot bedrag aan aandelen nadat hij een tip had gekregen van een zakenman over een naderende overname. Vlak nadat die overname officieel werd, verkocht hij de aandelen direct weer met flinke winst. Volgens de autoriteiten is duidelijk dat de oud-speler van Barcelona handelde op basis van informatie die nog niet publiekelijk bekend was. Ook de zakenman die de tip gaf moet een flinke boete betalen. Het is voor de wereldkampioen van 2010 de tweede tegenslag in korte tijd. Recent werd hij namelijk ook al voor 2 maanden geschorst in zijn rol als eigenaar van de club FC Andorra. Die straf kreeg hij omdat hij zich meerdere keren agressief had gedragen richting een scheidsrechter. Piqué nam een paar jaar geleden afscheid als profvoetballer na een zeer succesvolle carrière bij Manchester United en FC Barcelona. Ja, sinds het einde van zijn actieve sportcarrière komt de oud-verdediger vooral als ondernemer in het nieuws. Al verloopt dat niet altijd zonder juridische hobbels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De bokscarrière van Jake Paul hangt momenteel aan een zijden draadje. Sinds zijn zware partij tegen Anthony Joshua kampt de Amerikaan met ernstige complicaties aan een gebroken kaak, waardoor een terugkeer in de ring onzeker is. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de kaakbreuk al even geleden is, blijft de nasleep de bokser achtervolgen. Binnenkort staan er nieuwe scans op de planning om te zien hoe het bot precies geneest. Paul geeft aan dat de artsen op basis van die beelden zullen bepalen of het medisch gezien nog verantwoord is om te vechten. Zelf merkt hij dat het herstel langzaam vooruit gaat, maar de onzekerheid blijft groot. Er moet waarschijnlijk ook nog een implantaat worden geplaatst voor de tand die hij tijdens het gevecht verloor. Ondanks de fysieke tegenslag is de motivatie bij Paul nog altijd aanwezig. Hij heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is in de sport en spreekt van onafgemaakte zaken. Toch is er vanuit zijn directe omgeving twijfel. Zijn behandelend arts zou hem het liefst zien stoppen om verdere schade te voorkomen. En ook zijn verloofde, schaatser Jutta Leerdam, is nauw betrokken bij het proces. Volgens Paul begrijpt zij zijn drive als topsporter, maar wijst ze hem er tegelijkertijd op dat hij het vechten niet nodig heeft voor zijn succes. Nou, ze steunt hem in ieder geval in zijn uiteindelijke besluit of hij de handschoenen nu in de ring gooit of niet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijf Park Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten op onthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van der Zandschulp in actie op het Franse gravel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt onder andere vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging 10 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is het mis tussen Houten en de Meern. 5 tot 10 minuten door een kapotte auto en 3 rijstroken zijn er afgesloten. Tot slot nog de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Nuland en Rosmalis je tijdverlies 10 minuten door.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Rugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt er ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Bleek nog 10 minuten en dat komt door gaten in de weg.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gunther Steiner pleit voor een strikte tijdslimiet voor de wedstrijdjury van de Formule 1. De voormalig teambaas vindt dat fans en teams veel te lang in onzekerheid zitten over de definitieve uitslag van een Grand Prix. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor zijn kritiek zijn de gebeurtenissen rond de race in Miami. Daar duurde het uren voordat de stewards knopen doorhakten over verschillende incidenten. Veel beslissingen werden doorgeschoven, waardoor er na de race nog veel te bekijken was voor de stewards. Pas toen de meeste coureurs al onderweg naar huis waren, werd de einduitslag veranderd door een tijdstraf voor Charles Leclerc. Steiner vertelt nu dat de huidige werkwijze niet meer van deze tijd is. Volgens hem moet de FIA een deadline instellen. Als een besluit niet binnen die tijd is genomen, zou er geen straf meer moeten volgen. Hij verbaast zich erover dat zaken die op beeld heel duidelijk te zien zijn, zoals het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat, uren in beslag nemen. Volgens de Italiaan moeten stewards zich focussen op de incidenten en niet op het kijken van de race voor hun plezier. Hij ziet liever dat zij elk voorval direct analyseren, zodat er direct duidelijkheid is. Omdat teams later toch nog proces kunnen aantekenen, ziet Steiner geen enkele reden om beslissingen urenlang uit te stellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schiet 10 minuten vertraging. Komt door een spoedreparatie van het asfalt en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan nog de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Naar het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van de advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: 2 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsstadion Tialf wordt mogelijk het decor van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen wil het gesprek aangaan met de stadion in Heerenveen om een mogelijke samenwerking te bespreken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Fransen lieten eerder al weten dat ze voor de Spelen in de Alpen geen nieuwe schaatshal gaan bouwen. En dat opent deuren voor bestaande locaties buiten de landsgrenzen. Naast Heerenveen was ook het Italiaanse Turijn in beeld. Maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de Nederlandse schaatstempel. NOC en NSF bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met het Internationaal Olympisch Comité en dat er de komende periode op detailniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hoewel de keuze nog niet definitief vaststaat, is de kans op een toewijzing door deze exclusieve status flink toegenomen. Volgens de sportkoepel is een lange periode van informeren nu voorbij en wordt er de komende tijd op detailniveau gesproken over een samenwerking. Naast het stadion zijn ook de Schaatsbond, de provincie en het ministerie betrokken bij de plannen. Als Tialf wordt gekozen als locatie, beleeft Nederland een primeur. Nooit eerder werden de winterspelen, ook al is het maar voor een deel, op Nederlandse bodem gehouden. Er zou bovendien de allereerste keer zijn dat de organisatie van de winterspelen over twee verschillende landen wordt verdeeld. De definitieve beslissing over de locaties wordt aan het begin van de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Oud-international Gerard Piqué heeft een boete van 2 ton gekregen voor het illegaal gebruiken van voorkennis bij de aankoop van aandelen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse toezichthouder heeft de oud-voetballer een sanctie van €200.000 opgelegd. De aanleiding voor de boete is een transactie rondom een bedrijf in de gezondheidssector. Piqué kocht voor een groot bedrag aan aandelen nadat hij een tip had gekregen van een zakenman over een naderende overname. Vlak nadat die overname officieel werd, verkocht hij de aandelen direct weer met flinke winst. Volgens de autoriteiten is duidelijk dat de oud-speler van Barcelona handelde op basis van informatie die nog niet publiekelijk bekend was. Ook de zakenman die de tip gaf moet een flinke boete betalen. Het is voor de wereldkampioen van 2010 de 2e tegenslag in korte tijd. Recent werd hij namelijk ook al voor 2 maanden geschorst in zijn rol als eigenaar van de club FC Andorra. Die straf kreeg hij omdat hij zich meerdere keren agressief had gedragen richting een scheidsrechter. Piqué nam een paar jaar geleden afscheid als profvoetballer na een zeer succesvolle carrière bij Manchester United en FC Barcelona. Ja, sinds het einde van zijn actieve sportcarrière komt de oud-verdediger vooral als ondernemer in het nieuws. Al verloopt dat niet altijd zonder juridische hobbels.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 personenauto's bij betrokken. Die worden nu geborgen. De linkerrijstok is dicht. De vertraging is ruim een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer 4 kilometer file met ook een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een spoedreparatie op de A20 valt op. Van Hoevenhof naar Gouda. Ter hoogte van Rotterdam over Schie is dat aan de hand. Een deel van het asfalt wordt vervangen. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N36 Almelo richting Omme. Bij Westerhaar 4 kilometer met een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De bokscarrière van Jake Paul hangt momenteel aan een zijden draadje. Sinds zijn zware partij tegen Anthony Joshua kampt de Amerikaan met ernstige complicaties aan een gebroken kaak, waardoor een terugkeer in de ring onzeker is. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de kaakbreuk al even geleden is, blijft de nasleep de bokser achtervolgen. Binnenkort staan er nieuwe scans op de planning om te zien hoe het bot precies geneest. Paul geeft aan dat de artsen op basis van die beelden zullen bepalen of het medisch gezien nog verantwoord is om te vechten. Zelf merkt hij dat het herstel langzaam vooruit gaat, maar de onzekerheid blijft groot. Er moet waarschijnlijk ook nog een implantaat worden geplaatst voor de tand die hij tijdens het gevecht verloor. Ondanks de fysieke tegenslag is de motivatie bij Paul nog altijd aanwezig. Hij heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is in de sport en spreekt van onafgemaakte zaken. Toch is er vanuit zijn directe omgeving twijfel. Zijn behandelend arts zou hem het liefst zien stoppen om verdere schade te voorkomen. En ook zijn verloofde, schaatser Jutta Leerdam, is nauw betrokken bij het proces. Volgens Paul begrijpt zij zijn drive als topsporter, maar wijst ze hem er tegelijkertijd op dat hij het vechten niet nodig heeft voor zijn succes. Nou, ze steunt hem in ieder geval in zijn uiteindelijke besluit of hij de handschoenen nu in de ring gooit of niet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Wake up early every morning and I drink my morning coffee, but I don't think about you at all. If I get lonely, I start staring at my phone screen, but I swear I never

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurt een ongeluk met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is hier opgelopen tot bijna een uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. A20 dan, hoek van ons richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een klein kwartier. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. In beide richtingen kan ik beter zeggen is de weg dicht tussen Vriezenveen en Westerhaar door een ongeluk met een vrachtwagen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp in actie op het Franse gravel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. Drie kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Rugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt er ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Aan het begin van de spits staan er met name wat korte dagelijkse files. Maar er zijn uitzonderingen. Veel vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nog altijd twee rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Verder A12, de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort bij de werkzaamheden, daar is de rechterreis ook nog altijd dicht. Vertraging 20 minuten. A20, grond richting Gouda bij Rotterdam Overschie, is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Staat er 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 kilometer langs rijden en stilstaan. En dat kost je 20

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gunther Steiner pleit voor een strikte tijdslimiet voor de wedstrijdjury van de Formule 1. De voormalig teambaas vindt dat fans en teams veel te lang in onzekerheid zitten over de definitieve uitslag van een Grand Prix. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor zijn kritiek zijn de gebeurtenissen rond de race in Miami. Daar duurde het uren voordat de stewards knopen doorhakten over verschillende incidenten. Veel beslissingen werden doorgeschoven, waardoor er na de race nog veel te bekijken was voor de stewards. Pas toen de meeste coureurs al onderweg naar huis waren, werd de einduitslag veranderd door een tijdstraf voor Charles Leclerc. Steiner vertelt nu dat de huidige werkwijze niet meer van deze tijd is. Volgens hem moet de FIA een deadline instellen. Als een besluit niet binnen die tijd is genomen, zou er geen straf meer moeten volgen. Hij verbaast zich erover dat zaken die op beeld heel duidelijk te zien zijn, zoals het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat, uren in beslag nemen. Volgens de Italiaan moeten stewards zich focussen op de incidenten en niet op het kijken van de race voor hun plezier. Hij ziet liever dat zij elk voorval direct analyseren, zodat er direct duidelijkheid is. Omdat teams later toch nog proces kunnen aantekenen, ziet Steiner geen enkele reden om beslissingen urenlang uit te stellen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertraging. Zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9, Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28, Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Na het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van de advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag is de avondspits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij na de vestiging is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is ruim een half uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. Vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatsstadion Tialf wordt mogelijk het decor van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen wil het gesprek aangaan met de stadion in Heerenveen om een mogelijke samenwerking te bespreken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Fransen lieten eerder al weten dat ze voor de Spelen in de Alpen geen nieuwe schaatshal gaan bouwen. En dat opent deuren voor bestaande locaties buiten de landsgrenzen. Naast Heerenveen was ook het Italiaanse Turijn in beeld, maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de Nederlandse schaatstempel. NOC-NSF bevestigt dat de gesprekken gaande zijn met het Internationaal Olympisch Comité en dat er de komende periode op detailniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hoewel de keuze nog niet definitief vaststaat, is de kans op een toewijzing door deze exclusieve status flink toegenomen. Volgens de sportkoepel is een lange periode van informeren nu voorbij en wordt er de komende tijd op detailniveau gesproken over een samenwerking. Naast het stadion zijn ook de schaatsbond, de provincie en het ministerie betrokken bij de plannen. Als Tialf wordt gekozen als locatie, beleeft Nederland een primeur. Nooit eerder werden de winterspelen, ook al is het maar voor een deel, op Nederlandse bodem gehouden. Het zou bovendien de allereerste keer zijn dat de organisatie van de winterspelen over twee verschillende landen wordt verdeeld. De definitieve beslissing over de locaties wordt aan het begin van de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens. Sorry, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Tussen Knoop het Grijzoord en Westervoort 7 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechte rijstrook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel op het hout nog altijd op de A325 van Nijmegen naar Knoop het Velpenbroek. Voor de aanstelling.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Gérard Piqué heeft een boete van 2 ton gekregen voor het illegaal gebruiken van voorkennis bij de aankoop van aandelen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse toezichthouder heeft de oud-voetballer een sanctie van €200.000 opgelegd. De aanleiding voor de boete is een transactie rondom een bedrijf in de gezondheidssector. Piqué kocht voor een groot bedrag aan aandelen nadat hij een tip had gekregen van een zakenman over een naderende overname. Vlak nadat die overname officieel werd, verkocht hij de aandelen direct weer met flinke winst. Volgens de autoriteit is duidelijk dat de oud-speler van Barcelona handelde op basis van informatie die nog niet publiekelijk bekend was. Ook de zakenman die de tip gaf moet een flinke boete betalen. Het is voor de wereldkampioen van 2010 de tweede tegenslag in korte tijd. Recent werd hij namelijk ook al voor 2 maanden geschorst in zijn rol als eigenaar van de club FC Andorra. Die straf kreeg hij omdat hij zich meerdere keren agressief had gedragen richting een scheidsrechter. Piqué nam een paar jaar geleden afscheid als profvoetballer na een zeer succesvolle carrière bij Manchester United en FC Barcelona. Ja, sinds het einde van zijn actieve sportcarrière komt de oud-verdediger vooral als ondernemer in het nieuws. Al verloopt dat niet altijd zonder juridische hobbels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen. Maar op een paar plekken nog flinke vertraging, zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook ook dicht, vertraging 25 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is de spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook ook is dicht, de vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar rijdt het nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een slecht wegdek, vertraging 20 minuten. En de meest onthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoop het Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De bokscarrière van Jake Paul hangt momenteel aan een zijden draadje. Sinds zijn zware partij tegen Anthony Joshua kampt de Amerikaan met ernstige complicaties aan een gebroken kaak, waardoor een terugkeer in de ring onzeker is. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de kaakbreuk al even geleden is, blijft de nasleep de bokser achtervolgen. Binnenkort staan er nieuwe scans op de planning om te zien hoe het bot precies geneest. Paul geeft aan dat de artsen op basis van die beelden zullen bepalen of het medisch gezien nog verantwoord is om te vechten. Zelf merkt hij dat het herstel langzaam vooruit gaat, maar de onzekerheid blijft groot. Er moet waarschijnlijk ook nog een implantaat worden geplaatst voor de tand die hij tijdens het gevecht verloor. Ondanks de fysieke tegenslag is de motivatie bij Paul nog altijd aanwezig. Hij heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is in de sport en spreekt van onafgemaakte zaken. Toch is er vanuit zijn directe omgeving twijfel. Zijn behandelend arts zou hem het liefst zien stoppen om verdere schade te voorkomen. En ook zijn verloofde, schaatser Jutta Leerdam, is nauw betrokken bij het proces. Volgens Paul begrijpt zij zijn drive als topsporter, maar wijst ze hem er tegelijkertijd op dat hij het vechten niet nodig heeft voor zijn succes. Nou, ze steunt hem in ieder geval in zijn uiteindelijke besluit of hij de handschoenen nu in de ring gooit of niet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp in actie op het Franse gravel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Rugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt er ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 8 uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.